De Pikkendieven bestaan 5 jaar en dat wordt gevierd. Op zaterdag 6 juni word je om 20:00 verwacht in Café Grand Laboureur aan de Willy Staeslei 95 in Ekeren. De Pikkendieven brengen er de tofste Antwerpse songs uit hun repertoire. Er zijn gastoptredens van Wout Stout, Steven Boers, Karel Bierkes, Louis Elens en Joris van Elst. Kom mee vieren op 6 juni, 5 jaar De Pikkendieven. De toegang is gratis.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

Radio Express is deze week de radio van Ekeren. Een hele week lang hoor je in aanloop naar Heerlijk Ekeren van 7 juni alle dagen een babbel met iemand uit het district. Zet je radio dus op Express en beleef Ekeren via DAB+, Radioplayer 105.4 FM en radioexpress.be.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Radio Express is deze week de radio van Ekere. Een hele week lang hoor je in aanloop naar Heerlijk Ekere van 7 juni alle dagen een babbel met iemand uit het district. Zet je radio dus op Express en beleef Ekere via DAB+, Radio Player 105.4 FM en radioexpress.be.

0: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
3: Radio Express, de radio van stad.
4: Hey you, don't watch that, watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well listen buster, you better start to move your feet. To the rockin'est, rock steady beat of madness.

De Pikkendieven bestaan 5 jaar en dat wordt gevierd. Op zaterdag 6 juni word je om 20:00 verwacht in café Grand Laboureur aan de Willy Staeslei 95 in Ekeren. De Pikkendieven brengen er de tofste Antwerpse songs uit hun repertoire. Er zijn gastoptredens van Wout Stout, Steven Boers, Karel Bierkes, Louis Elens en Joris van Elst. Kom mee vieren op 6 juni, 5 jaar De Pikkendieven. De toegang is gratis.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen allemaal, expres in de ochtend met fijne muziek om de dag alvast monter en wel in te zetten. En zoals steeds houden we je ook op de hoogte van alles wat leeft en beweegt.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Muziekmuseum Vleeshuis organiseert opnieuw rondleidingen in de toren van de Onze Lieve Vrouw kathedraal. Het bezoek start in het stadhuis van Antwerpen met de mini-expo Torentunes. Daar kan je het verhaal van de klokken en de bijaard ontdekken aan de hand van stukken uit de museumcollectie van het Vleeshuis. Dat is momenteel gesloten omwille van restauratiewerken. Daarna volgt een wandeling naar de kathedraal en de beklimming van de toren. Na 515 treden wacht bovenaan een panoramisch uitzicht over de stad. De ticketverkoop voor de rondleidingen in juli en augustus is gisteren gestart. Twee vennootschappen zijn in Antwerpen veroordeeld omdat ze 23 appartementen op de Italië-Lei illegaal verhuurden via Airbnb. De appartementen hadden een woonbestemming, maar de nodige vergunningen voor toeristische verhuur ontbraken. De rechtbank legt beide vennootschappen een boete van 28.000 euro op, met uitstel van 3 jaar. Daarnaast worden de opbrengsten uit de verhuur verbeurd verklaard. De rechtbank heeft ook beslist dat de Airbnb-activiteiten binnen 2 maanden moeten stoppen. Binnen 6 maanden moeten de appartementen opnieuw op de gewone huur- of koopmarkt worden aangeboden. Gebeurt dat niet, dan riskeren de vennootschappen een dwangsom van 1000 euro per appartement per dag. Volgens de rechtbank gaat het om een zware veroordeling die past binnen de strengere aanpak van illegale toeristische verhuur. Op de Bredabaan in Merksem woedde in de nacht van zondag op maandag een brand in een gesloten shisha-bar. Het vuur brak rond 5:10 uit en was snel onder controle. Er was wel veel rook. De bewoners van het appartement boven de zaak werden tijdelijk geëvacueerd. Er vielen geen gewonden. Volgens de politie zijn er aanwijzingen van brandstichting. De shisha-bar is al sinds december bestuurlijk gesloten. Het gerechtelijk labo en een branddeskundige onderzoeken de exacte oorzaak van de brand.

wisselend bewolkt vandaag met perioden van regen, lokaal met onweer. De maximumtemperatuur is 20 graden. Morgen en donderdag mogen we hetzelfde weer verwachten. De maxima blijven rond 20 graden schommelen. De dagen daarna worden frisser.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Twee vennootschappen zijn in Antwerpen veroordeeld omdat ze 23 appartementen op de Italië-Lei illegaal verhuurden via Airbnb. De appartementen hadden een woonbestemming, maar de nodige vergunningen voor toeristische verhuur ontbraken. De rechtbank legt beide vennootschappen een boete van 28.000 euro op, met uitstel van 3 jaar. Daarnaast worden de opbrengsten uit de verhuur verbeurd verklaard. De rechtbank heeft ook beslist dat de Airbnb-activiteiten binnen 2 maanden moeten stoppen. Binnen 6 maanden moeten de appartementen opnieuw op de gewone huur- of koopmarkt worden aangeboden. Gebeurt dat niet, dan riskeren de vennootschappen een dwangsom van 1000 euro per appartement per dag. Volgens de rechtbank gaat het om een zware veroordeling die past binnen de strengere aanpak van illegale toeristische verhuur. De restauratie van de historische Neerhoeve in het Schoonselhof is na 2,5 jaar afgerond. Het beschermde monument krijgt een nieuwe toekomst als uitvalsbasis voor de stedelijke dienst begraafplaatsen. Vanaf september volgend jaar zullen er onder meer grafmakers, administratieve medewerkers en de doorgroeiploeg voor jongeren aan de slag gaan. Ook VZW Grafzerkje krijgt er een vaste plek. Burgers en begrafenisondernemers kunnen er terecht voor informatie en administratieve vragen. Een opvallende nieuwigheid is de Zaal der Herinneringen. Die zal gebruikt worden voor lezingen, infosessies, educatieve bezoeken en herdenkingsactiviteiten. Met de nieuwe Neerhoeve investeren Stad Antwerpen en Vlaanderen in erfgoed, dienstverlening en educatie. Op de Bredabaan in Merksem woedde in de nacht van zondag op maandag een brand in een gesloten shisha-bar. Het vuur brak rond 5:10 uit en was snel onder controle. Er was wel veel rook. De bewoners van het appartement boven de zaak werden tijdelijk geëvacueerd. Er vielen geen gewonden. Volgens de politie zijn er aanwijzingen van brandstichting. De shisha-bar is al sinds december bestuurlijk gesloten. Het gerechtelijk labo en een branddeskundige onderzoeken de exacte oorzaak van de brand.

De Pikkendieven bestaan 5 jaar en dat wordt gevierd. Op zaterdag 6 juni wordt je om 20:00 verwacht in café Grand Laboureur aan de Willy Staeslei 95 in Ekeren. De Pikkendieven brengen er de tofste Antwerpse songs uit hun repertoire. Er zijn gastoptredens van Wout Stout, Steven Boers, Karel Bierkes, Louis Elens en Joris van Elst. Kom mee vieren op 6 juni, 5 jaar De Pikkendieven. De toegang is gratis.

Jeff Goldblum is een internationaal gelauwerde, award-winnende acteur en muzikant met een carrière die bijna 6 decennia omspant. Je kent hem ongetwijfeld van onder meer Jurassic Park, Wicked, Independence Day en The Fly. Muziek vormt een essentieel en langdurig onderdeel van Goldblum's artistieke carrière. 30 jaar geleden richtte hij de Mildred Schnitzer Orchestra op, waarmee hij wereldwijd optreedt en eigentijdse arrangementen brengt van klassieke jazz en American Songbook standards. Het ensemble bracht al 4 albums uit. Het nieuwste, Still Blooming, debuteerde in 2025 op nummer 1 in de officiële jazz en blues album charts. Jeff Goldblum en de Mildred Schnitzer Orchestra, The Night Blooms World Tour, zie je op 7 juli om 20 uur in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Het Echt Antwerps Theater is terug. Ruud de Ridder, Nicole Laurent, Anke de Ridder, Dirk Lavrijsen en Maarten Bosmans spelen Mijn Gebuur, Evert Zuur. Gust en Edith leiden een rustig leven, wel een beetje getekend door het gemis van Harry, hun overleden buurman en schoonzoon. Harry was niet alleen de man van hun dochter Nadine, maar ook Gust's beste vriend. Wanneer dochter Nadine onverwacht op bezoek komt, blijkt dat ze een nieuwe vriend heeft, Julien. En ze is van plan om terug naast haar ouders te komen wonen. Mijn Gebuur, Evert Zuur is het Echt Antwerps Theater op zijn best. Met dolkomische situaties, spitse dialogen, absurde toestanden, een lach en zelfs een traantje. Te zien tussen 10 en 26 juli in Theater Elkerlik.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: De restauratie van de historische Neerhoeve in het Schoonselhof is na 2,5 jaar afgerond. Het beschermde monument krijgt een nieuwe toekomst als uitvalsbasis voor de stedelijke dienst begraafplaatsen. Vanaf september volgend jaar zullen er onder meer grafmakers, administratieve medewerkers en de doorgroeiploeg voor jongeren aan de slag gaan. Ook VZW Grafzerkje krijgt er een vaste plek. Burgers en begrafenisondernemers kunnen er terecht voor informatie en administratieve vragen. Een opvallende nieuwigheid is de Zaal der Herinneringen. Die zal gebruikt worden voor lezingen, infosessies, educatieve bezoeken en herdenkingsactiviteiten. Met de nieuwe Neerhoeve investeren Stad Antwerpen en Vlaanderen in erfgoed, dienstverlening en educatie. Op de Bredabaan in Merksem woedde in de nacht van zondag op maandag een brand in een gesloten shisha-bar. Het vuur brak rond 5:10 uit en was snel onder controle. Er was wel veel rook. De bewoners van het appartement boven de zaak werden tijdelijk geëvacueerd. Er vielen geen gewonden. Volgens de politie zijn er aanwijzingen van brandstichting. De shisha-bar is al sinds december bestuurlijk gesloten. Het gerechtelijk labo en een branddeskundige onderzoeken de exacte oorzaak van de brand. Muziekmuseum Vleeshuis organiseert opnieuw rondleidingen in de toren van de Onze Lieve Vrouw-kathedraal. Het bezoek start in het stadhuis van Antwerpen met de mini-expo Torentunes. Daar kan je het verhaal van de klokken en de bijaard ontdekken aan de hand van stukken uit de museumcollectie van het Vleeshuis. Dat is momenteel gesloten omwille van restauratiewerken. Daarna volgt een wandeling naar de kathedraal en de beklimming van de toren. Na 515 treden wacht bovenaan een panoramisch uitzicht over de stad. De ticketverkoop voor de rondleidingen in juli en augustus is gisteren gestart.

wisselend bewolkt vandaag met perioden van regen, lokaal met onweer. De maximumtemperatuur is 20 graden. Morgen en donderdag mogen we hetzelfde weer verwachten. De maxima blijven rond 20 graden schommelen. De dagen daarna worden frisser.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Op de Bredabaan in Merksem woedde in de nacht van zondag op maandag een brand in een gesloten shisha-bar. Het vuur brak rond 5:10 uit en was snel onder controle. Er was wel veel rook. De bewoners van het appartement boven de zaak werden tijdelijk geëvacueerd.

van 28.000 euro op, met uitstel van 3 jaar. Daarnaast worden de opbrengsten uit de verhuur verbeurd verklaard. De rechtbank heeft ook beslist dat de Airbnb-activiteiten binnen 2 maanden moeten stoppen. Binnen 6 maanden moeten de appartementen opnieuw op de gewone huur- of koopmarkt worden aangeboden. Gebeurt dat niet, dan riskeren de vennootschappen een dwangsom van 1.000 euro per appartement per dag. Volgens de rechtbank gaat het om een zware veroordeling die past binnen de strengere aanpak van illegale toeristische verhuur. Het Antwerpse stadsbestuur heeft het conceptontwerp goedgekeurd voor de heraanleg van het Koningin Astridplein. Het plein moet overzichtelijker, veiliger en aantrekkelijker worden, met meer groen en een betere organisatie van het verkeer. Het ontwerp verdeelt het plein in 3 zones. Een mobiliteitszone aan de noordkant, een centrale stedelijke tuin en een ruim voorplein aan het Centraal Station. De tramkeerlus verdwijnt en het openbaar vervoer wordt gebundeld aan de noordzijde. Er komen ook meer bomen, extra groen en een nieuwe waterpartij. Ondergronds wordt de fietsenstalling volledig vernieuwd. Die krijgt meer capaciteit en een betere verbinding met het station en de pre-metrostations. De autoparking verhuist volledig naar een lager niveau. Het voorontwerp wordt verwacht in het najaar van 2027. Op zaterdag 27 juni stelt de stad het ontwerp voor aan het publiek en is er ruimte voor vragen.

0: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
0: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
0: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit. Een wereld van verhalen.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op Happy Rabbits en friends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
4: De Pikkedieven bestaan 5 jaar en dat wordt gevierd. Op zaterdag 6 juni word je om 20:00 verwacht in Café Grand Laboureur aan de Willy Staeslei 95 in Ekeren. De Pikkedieven brengen er de tofste Antwerpse songs uit hun repertoire. Er zijn gastoptredens van Wout Stout, Steven Boers, Karel Bierkes, Louis Elens en Joris van Elst. Kom mee vieren op 6 juni, 5 jaar De Pikkedieven. De toegang is gratis.

0: nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: Wist je dat Queen Elizabeth geen paspoort had? Dat betekende niet dat ze niet mocht reizen, maar omdat paspoorten in het Verenigd Koninkrijk worden uitgegeven in de naam van Hare Majesteit, leek het onnodig om Hare Majesteit zelf een paspoort te geven, aldus het paleis. Ze was ook de enige persoon in het Verenigd Koninkrijk die zonder rijbewijs mocht rondrijden. Iets wat ze tot op hoge leeftijd dan ook deed. Verborgen in het zand op de zeebodem ligt een roofdier dat je liever niet onder je tenen voelt. De Unis aphroditois borstelworm. Deze gevreesde zeebewoner heeft sterke, vlijmscherpe kaken waarmee hij zijn prooi soms letterlijk in tweeën klieft. Op het eerste zicht lijkt de worm niet zo indrukwekkend groot, maar het langste stuk van zijn lichaam verstopt hij slim onder de bodem, waar het wel tot 1 meter lang kan worden. De borstelworm wacht geduldig in zijn zanderig hol tot er een nietsvermoedende prooi voorbij komt gezwommen. En dan slaat hij vliegersvlug toe. Hij stuwt zichzelf uit zijn schuilplaats, grijpt zijn slachtoffer en verdwijnt weer onder de bodem. Door zijn krachtige kaken zijn maar weinig dieren veilig voor deze borstelworm. Zelfs kleine octopussen sleurt hij met gemak zijn hol in.

0: Last van nek, schouder of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve spinalis stoel verbetert of zelfs verdwijnt die pijn dankzij de dynamische zitting. Lifwell is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifwell.be of spinalis.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen en welkom bij Radio Express. En ook vandaag trakteren we je weer op onze nostalgische muziek en spannende Antwerpse verhalen. Kortom, de perfecte mix voor de start van de

0: Radio Express is deze week de radio van Ekeren. Een hele week lang hoor je in aanloop naar Heerlijk Ekeren van 7 juni alle dagen een babbel met iemand uit het district.
1: Het verenigingsleven in Ekeren bruist. Neos Ekeren is daar een voorbeeld van en daarom zit ik bij Mart de Meester. Neos, stel ik het goed als ik zeg of het vergelijk met Okra, is dat min of meer ook zo'n seniorenvereniging?
2: Ja, inderdaad. Neos is een seniorenvereniging, gegroeid uit de middenstand vroeger, maar nu voor iedereen toegankelijk.
1: En die NEOS, waar staat dat voor?
2: Dat staat voor Netwerk voor Ondernemende Senioren.
1: Ondernemende senioren, ja. Dan kan ik aannemen dat er heel veel activiteiten zijn.
2: Wij geven maandelijks een voordracht in het cultuurhuis, in Hof de Biest. Wij doen culturele wandelingen, wij doen winterwandelingen, fietsen, daguitstap. Allee, ja, lekker gaan eten. Dat doen we ook. Dus,
1: ik hoor toch wel veel het woord cultuur terugkomen?
2: Ja. Dat is ook wel. Daar wordt wel een beetje de nadruk op gelegd. Bij ons toch. In ja.
1: En zijn dat dan tentoonstellingen? Zijn dat optredens van Vlaamse of internationale artiesten?
2: Nee, wij houden het bij voordrachten van sprekers allerhande. Wij proberen een aantal thema's, cultuur, geschiedenis, klimaat, voeding, dat allemaal. Dus ons voordrachten zitten altijd in functie van een thema.
1: En lekker eten en drinken, dat
2: ja,
1: doen jullie dan ook
2: er
1: regelmatig?
2: Absoluut bij.
1: Is dat
2: ja.
1: Zo één keer per maand dat jullie gaan eten?
2: Nee. Met fietsen vroeger gingen ze 's middags nog uitgebreid eten, maar met de jonge generatie die zeggen nee, wij gaan fietsen. Dat is heel belangrijk.
1: Ja, fietsen ja. Is natuurlijk
2: maar
1: wel
2: eten,
1: gezond. Hè?
2: Als er een etensactiviteit is, gelijk een barbecue of de opening van ons nieuw werkjaar of de nieuwjaarsreceptie, dat is ook altijd nog heel uitgebreid en er is veel volk dat daar naartoe komt.
1: Ja, dat is iets waar iedereen op afkomt.
2: Ja.
1: Ik heb begrepen dat jullie ook een tentoonstelling organiseren. Daar gaan we zo meteen voort over praten.
2: Ja.

0: zit nog steeds bij Marten Meester van Neos Ekeren, dat zijn 40ste verjaardag viert. Marten, er is ook een expo naar aanleiding van die verjaardagen.
1: Ja, inderdaad. Wij wilden dat jaar afsluiten met een tentoonstelling om te laten zien wat de senior tegenwoordig zowel in zijn marge heeft. En wij hebben 16 mensen van onze vereniging die tentoonstellen met hun kunstwerken. Dat gaat van beeldhouwen, fotografie, keramiek, glasblazen, poëzie. Het is echt een mooi aanbod. En die tentoonstelling die loopt van 13 tot 21 juni in de namiddag in het Cultuurhuis. En op woensdag 17 juni is er in de namiddag ook een fotograaf aanwezig. En daar kan de senior, degene die dat wil, met zijn kleinkinderen naartoe komen en kunnen ze een foto laten maken.
0: Dus met je familie daar naar die tentoonstelling om een foto van je en je gezin te laten maken.
1: Ja.
0: Neos, dat is een vereniging die nog groeit qua leden, toch in Ekeren?
1: Ja, absoluut. Wij zijn heel erg gegroeid. En dat komt misschien omdat wij toch altijd nog een ander aanbod hebben dan de meeste seniorenverenigingen. En we willen dus dat ook zo houden.
0: Jullie spelen geen bingo en zo. Het is echt cultuur voorop staat.
1: Ja, absoluut. En heel wat komt aan bod elke maand.
0: Mensen die informatie willen, waar kunnen die terecht?
1: Wij hebben een hele mooie website, Neos Ekeren. www.neosekeren.
0: En kan je ook aansluiten als je niet van Ekeren bent?
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Het staat voor iedereen open.
1: Ja, het staat voor iedereen open. Ja.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

Wisselend bewolkt vandaag met periode van regen, lokaal met onweer. De maximumtemperatuur is 20 graden. Morgen en donderdag mogen we hetzelfde weer verwachten. De maxima blijven rond 20 graden schommelen. De dagen daarna worden frisser.

De rechtbank heeft ook beslist dat de Airbnb-activiteiten binnen 2 maanden moeten stoppen. Binnen 6 maanden moeten de appartementen opnieuw op de gewone huur- of koopmarkt worden aangeboden. Gebeurt dat niet, dan riskeren de vennootschappen een dwangsom van 1.000 euro per appartement per dag. Volgens de rechtbank gaat het om een zware veroordeling die past binnen de strengere aanpak van illegale toeristische verhuur. Op de Bredabaan in Merksem woedde in de nacht van zondag op maandag een brand in een gesloten shisha-bar. Het vuur brak rond 5:10 uit en was snel onder controle. Er was wel veel rook. De bewoners van het appartement boven de zaak werden tijdelijk geëvacueerd. Er vielen geen gewonden. Volgens de politie zijn er aanwijzingen van brandstichting. De shisha-bar is al sinds december bestuurlijk gesloten. Het gerechtelijk labo en een branddeskundige onderzoeken de exacte oorzaak van de brand. Muziekmuseum Vleeshuis organiseert opnieuw rondleidingen in de toren van de Onze Lieve Vrouw-kathedraal. Het bezoek start in het stadhuis van Antwerpen met de mini-expo Torentunes. Daar kan je het verhaal van de klokken en de bijaard ontdekken aan de hand van stukken uit de museumcollectie van het Vleeshuis. Dat is momenteel gesloten omwille van restauratiewerken. Daarna volgt een wandeling naar de kathedraal en de beklimming van de toren. Na 515 treden wacht bovenaan een panoramisch uitzicht over de stad. De ticketverkoop voor de rondleidingen in juli en augustus is gisteren gestart.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
4: Een wereld van verhalen.
3: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio. En ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
4: Summit.
3: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
4: Summit. Een wereld van verhalen.
5: Mama, wat eten aapjes?
6: Ah, die eten bananen, hè.
5: En wat eten paarden?
6: Die grazen in de weiën, schatje.
5: En mijn konijntjes?
6: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends. Met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op Happy Rabbits en friends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
7: Radio Express is deze week de radio van Ekeren. Een hele week lang hoor je in aanloop naar Heerlijk Ekeren van 7 juni alle dagen een babbel met iemand uit het district. Zet je radio dus op Express en beleef Ekeren via DAB+, radioplayer 105.4 FM en radioexpress.be.

Provinciaal domein Rivierenhof staat op zondag 14 juli helemaal in het teken van rozen. Tijdens het rozenfeest wandel je door de kleurrijke rozentuin, geniet je van muziek en lekkernijen en kan je deelnemen aan workshops en rondleidingen. Er is ook tuinadvies en je kunt de mooiste bloemen en planten mee naar huis nemen. Meer informatie vind je onder Rozenfeest op de website van het Rivierenhof. Op zondag 7 juni wordt domein Distelhoek in Merksem het decor voor Merksem on Wheels, een sportieve en gezellige familiedag. Je kan deelnemen aan begeleide of vrije fietstochten van 30 of 50 kilometer en voor kinderen is er een verkeersparcours. Nadien geniet je van tal van activiteiten zoals street skaten, een zeepkistenrace en workshops. Ideaal voor wie sport en plezier wil combineren. Op zondag 7 juni in Merksem.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hallo allemaal, welkom bij Radio Express. Ook dit uur krijg je weer een pak vrolijke muziek te horen. De beste classics afgewisseld met wat nieuws uit Antwerpen, zodat jij ook op de hoogte blijft van wat er allemaal gebeurt in onze regio.

allemaal, het is hier de Glenn Pellies. Normaal gezien komen we alleen maar zondagsmorgens tussen 10 en 12 met ons programma hier op Express op Trot. En dat is vooral om allemaal op de hoogte te houden van alle Antwerpse muziek. Maar vandaag heb ik ook al een Antwerpse leekje meegebracht dat je misschien ook wel plezant gaat vinden. Zitten we radio maar wat aarder, want hier is de Antwerpse plaat van vandaag.

Wisselend bewolkt vandaag met perioden van regen, lokaal met onweer. De maximumtemperatuur is 20 graden. Morgen en donderdag mogen we hetzelfde weer verwachten. De maxima blijven rond 20 graden schommelen. De dagen daarna worden frisser.

0: Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Muziekmuseum Vleeshuis organiseert opnieuw rondleidingen in de toren van de Onze Lieve Vrouw kathedraal. Het bezoek start in het stadhuis van Antwerpen met de mini-expo Torentunes. Daar kan je het verhaal van de klokken en de bijaard ontdekken aan de hand van stukken uit de museumcollectie van het Vleeshuis. Dat is momenteel gesloten omwille van restauratiewerken. Daarna volgt een wandeling naar de kathedraal en de beklimming van de toren. Na 515 treden wacht bovenaan een panoramisch uitzicht over de stad. De ticketverkoop voor de rondleidingen in juli en augustus is gisteren gestart. Op de Bredabaan in Merksem woedde in de nacht van zondag op maandag een brand in een gesloten shisha-bar. Het vuur brak rond 5:10 uit en was snel onder controle. Er was wel veel rook. De bewoners van het appartement boven de zaak werden tijdelijk geëvacueerd. Er vielen geen gewonden. Volgens de politie zijn er aanwijzingen van brandstichting. De shisha-bar is al sinds december bestuurlijk gesloten. Het gerechtelijk labo en een branddeskundige onderzoeken de exacte oorzaak van de brand. Twee vennootschappen zijn in Antwerpen veroordeeld omdat ze 23 appartementen op de Italië-Lei illegaal verhuurden via Airbnb. De appartementen hadden een woonbestemming, maar de nodige vergunningen voor toeristische verhuur ontbraken. De rechtbank legt beide vennootschappen een boete van €28.000 op, met uitstel van 3 jaar. Daarnaast worden de opbrengsten uit de verhuur verbeurd verklaard. De rechtbank heeft ook beslist dat de Airbnb-activiteiten binnen 2 maanden moeten stoppen. Binnen 6 maanden moeten de appartementen opnieuw op de gewone huur- of koopmarkt worden aangeboden. Gebeurt dat niet, dan riskeren de vennootschappen een dwangsom van €1.000 per appartement per dag. Volgens de rechtbank gaat het om een zware veroordeling die past binnen de strengere aanpak van illegale toeristische verhuur.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Radio Express is deze week de radio van Ekeren. Een hele week lang hoor je in aanloop naar Heerlijk Ekeren van 7 juni alle dagen een babbel met iemand uit het district. Zet je radio dus op Express en beleef Ekeren via DAB+, Radioplayer 105.4 FM en radioexpress.be.

Van 19 juni tot 9 augustus speelt in het Fakkeltheater de komedie Oost-West Thuisbest. Het verhaal zit vol misverstanden en hilarische situaties wanneer een koppel op vakantie wil vertrekken, maar alles anders loopt dan gepland. Op het podium staan Carrie Hoses, Danny Heijlen, Bart van Avermaat, Lin van den Broek en Anne de Winne. Een herkenbare en bijzonder grappige voorstelling voor een breed publiek. Oost-West Thuisbest tussen 19 juni en 9 augustus. Goed nieuws voor mensen die graag hamburgers smullen, want Drip is terug. Aan de Napoleon Kaai ontdek je opnieuw de beste burgerzaken van Europa, samen voor een festival dat draait om meer dan alleen maar eten. Denk aan juicy burgers, frisse drankjes, fijne mensen en muziek die de sfeer compleet maakt. Je kan dus top burgerzaken uit heel Europa verwachten, elk met hun eigen stijl, smaken en signature bites. Er heerst een gezellige festivalsfeer met muziek, drankjes en er zijn burgerliefhebbers, foodies en festivalgangers, maar ook special guests en verrassingen. Wat eigenlijk begon als een verrassingsgrap van Mathieu Terrein van Bazaar is inmiddels uitgegroeid tot een van de meest smaakvolle festivals van het jaar. Samen met zijn partner in Food Crime, Bokki de Rapper, is Drip de plek waar snackcultuur en sfeer samengaan. Drip is er op 6 en 7 juni aan de Napoleon Kaai.

hele goede morgen. De volgende twee uren zit je weer helemaal goed voor de Express Jukebox. Hits en vergeten songs uit een soms ver verleden. Iedere weekdag tussen 10 en 12 op Express.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

0: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe Van Dam.
1: Het is heel simpel en sentimenteel. Dat is waar, maar het zijn wellicht die eigenschappen die van Loving You in 1975 een wereldhit van formaat maakten. De Amerikaanse zangeres Minnie Riperton schreef het liedje met haar echtgenoot.

0: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
0: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio. En ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
0: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit, een wereld van verhalen.
2: De Pikkedieven bestaan 5 jaar en dat wordt gevierd. Op zaterdag 6 juni word je om 20:00 verwacht in Café Grand Laboureur aan de Willy Staeslei 95 in Ekeren. De Pikkedieven brengen er de tofste Antwerpse songs uit hun repertoire. Er zijn gastoptredens van Wout Stout, Steven Boers, Karel Bierkes, Louis Elens en Joris van Elst. Kom mee vieren op 6 juni, 5 jaar De Pikkedieven. De toegang is gratis.

Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. En vandaag pikken we er deze uit voor jullie.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Hij begon als operazanger, maar werd een popicoon met één grote hit. We hebben het over Philip Darryl Corr, beter bekend onder zijn artiestennaam David Garrick, een knipoog naar de beroemde 18e-eeuwse acteur. Garrick groeide op in Liverpool, de stad waar ook de Beatles hun eerste stappen zetten. Hij stond regelmatig op het podium van de legendarische Cavern Club, waar hij het publiek verraste met geïmproviseerde operaliedjes. Al snel kreeg hij daar de bijnaam The Opera Singer. In 1965 werd hij ontdekt door Robert Wace, de manager van de Kings, die hem naar Londen haalde om enkele singles op te nemen. Die eerste nummers sloegen niet meteen aan, maar toen Garrick een cover bracht van de Rolling Stones' Lady Jane, begon het balletje te rollen. Het nummer kreeg airplay in het Verenigd Koninkrijk en ook in andere Europese landen. Zijn echte doorbraak kwam met Dear Mrs. Appleby, een nummer van Billy Mitchell en Phil Barr, dat oorspronkelijk werd gezongen door Flip Cartridge. Dear

Gary coverde het in 1967 en scoorde een monsterhit, vooral in Duitsland, Nederland en Vlaanderen. Daarna werd het stil rond Garrick. Hij verhuisde eerst naar Zuid-Afrika, later naar Egypte en pas in de jaren 90 dook hij opnieuw op in het oldie-circuit, vooral in Duitsland. Maar één ding is zeker, hij zal voor altijd verbonden blijven aan die ene grote hit. En die draaien we nu voor u. Hier is David Garrick met Dear Mrs. Appleby.

Radio Express is deze week de radio van Ekere. Een hele week lang hoor je in aanloop naar Heerlijk Ekere van 7 juni alle dagen een babbel met iemand uit het district. Zet je radio dus op Express en beleef Ekere via DAB+, Radioplayer 105.4 FM en radioexpress.be.

0: Met de zon aan de Costa Blanca, Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hallo allemaal, fijn dat je ook nu weer voor Radio Express gekozen hebt. Wil je ons trouwens op de voet volgen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even te gaan gluren op onze site radioexpress.be. Of je kan ons natuurlijk ook via Facebook en Instagram volgen. En zo mis je niks van wat er te beleven valt op de radio van Stad.

Vanavond zijn regen- en onweersbuien nog mogelijk. Vannacht komen er opklaringen en blijft het bijna overal droog bij 12 graden minimum. Morgen en donderdag is het wisselvallig met regen, onweer en opklaringen en maxima rond 20 graden. Vanaf vrijdag daalt de temperatuur een paar graden, maar kunnen er meer opklaringen zijn.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Het Antwerpse stadsbestuur heeft het conceptontwerp goedgekeurd voor de heraanleg van het Koningin Astridplein. Het plein moet overzichtelijker, veiliger en aantrekkelijker worden, met meer groen en een betere organisatie van het verkeer. Het ontwerp verdeelt het plein in drie zones. Een mobiliteitszone aan de noordkant, een centrale stedelijke tuin en een ruim voorplein aan het centraal station. De tramkeerlus verdwijnt en het openbaar vervoer wordt gebundeld aan de noordzijde. Er komen ook meer bomen, extra groen en een nieuwe waterpartij. Ondergronds wordt de fietsenstalling volledig vernieuwd. Die krijgt meer capaciteit en een betere verbinding met het station en de pre-metrostations. De autoparking verhuist volledig naar een lager niveau. Het voorontwerp wordt verwacht in het najaar van 2027. Op zaterdag 27 juni stelt de stad het ontwerp voor aan het publiek en is er ruimte voor vragen. Twee vennootschappen zijn in Antwerpen veroordeeld omdat ze 23 appartementen op de Italië-Lei illegaal verhuurden via Airbnb. De appartementen hadden een woonbestemming, maar de nodige vergunningen voor toeristische verhuur ontbraken. De rechtbank legt beide vennootschappen een boete van 28.000 euro op, met uitstel van 3 jaar. Daarnaast worden de opbrengsten uit de verhuur verbeurd verklaard. De rechtbank heeft ook beslist dat de Airbnb-activiteiten binnen 2 maanden moeten stoppen. Binnen 6 maanden moeten de appartementen opnieuw op de gewone huur- of koopmarkt worden aangeboden. Gebeurt dat niet, dan riskeren de vennootschappen een dwangsom van 1000 euro per appartement per dag. Volgens de rechtbank gaat het om een zware veroordeling die past binnen de strengere aanpak van illegale toeristische verhuur. Op de Bredabaan in Merksem woedde in de nacht van zondag op maandag een brand in een gesloten shisha-bar. Het vuur brak rond 5:10 uit en was snel onder controle. Er was wel veel rook. De bewoners van het appartement boven de zaak werden tijdelijk geëvacueerd. Er vielen geen gewonden. Volgens de politie zijn er aanwijzingen van brandstichting. De shisha-bar is al sinds december bestuurlijk gesloten. Het gerechtelijk labo en een branddeskundige onderzoeken de exacte oorzaak van de brand.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instant betaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
2: De Pikkedieven bestaan 5 jaar en dat wordt gevierd. Op zaterdag 6 juni word je om 20:00 verwacht in café Grand Laboureur aan de Willy Staeslei 95 in Ekeren. De Pikkedieven brengen er de tofste Antwerpse songs uit hun repertoire. Er zijn gastoptredens van Wout Stout, Steven Boers, Karel Bierkes, Louis Elens en Joris van Elst. Kom mee vieren op 6 juni, 5 jaar De Pikkedieven. De toegang is gratis.

Aspe, het slotakkoord, sterft ex-inspecteur Van In. De theaterbezoeker wordt uitgenodigd op zijn begrafenis om mee de waarheid te achterhalen. U bent een bevoorrechte getuige, want u heeft dingen gezien en gehoord die niemand anders kan weten. U stuurt de speurders naar de ontkroping van deze bloedstollende en emotionele Aspe. Aspe, het slotakkoord is het ultieme afscheid van een icoon. Een finale die je nooit zal vergeten en die je moet gezien hebben. Herbert Vlak, Francesca van Thielen, Michiel de Meijer, Sandrien van Handenhoven, Sven de Ridder, Pieter Kastelein en Frans Maas spelen mee tussen 22 mei en 14 juni in Theater Elkerlik. Vanaf 17 juli kan je in Play Zuid gaan kijken naar de komedie Waar van de Dokken van de Sven de Ridder Compagnie. Het verhaal volgt twee havenarbeiders die plots een mysterieuze container ontdekken aan hun werkplek. Wat zit erin en van wie is die? Al snel ontstaan er spannende en komische situaties. Op het podium zie je een sterke cast met Sven de Ridder, Peter van de Velde, Ivan Peknik, Jasmin Jaspers, Juan Gerlo, Linda de Ridder, Charlene Catrice en Ludwig Hendricks. Een zomerse voorstelling vol humor en mysterie te zien tot en met 16 augustus in Play Zuid.

0: Met de zon aan de Costa Blanca, Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Radio Express is deze week de radio van Ekeren. Een hele week lang hoor je in aanloop naar Heerlijk Ekeren van 7 juni alle dagen een babbel met iemand uit het district.
1: Het verenigingsleven in Ekeren bruist. Neos Ekeren is daar een voorbeeld van en daarom zit ik bij Mart de Meester. Neos, stel ik het goed als ik zeg of het vergelijk met Okra, is dat min of meer ook zo'n seniorenvereniging?
2: Ja, inderdaad. Neos is een seniorenvereniging, gegroeid uit de middenstand vroeger, maar nu voor iedereen toegankelijk.
1: En die NEOS, waar staat dat voor?
2: Dat staat voor Netwerk voor Ondernemende Senioren.
1: Ondernemende senioren, ja. Dan kan ik aannemen dat er heel veel activiteiten zijn.
2: Wij geven maandelijks een voordracht in het cultuurhuis in Hof de Biest. Wij doen culturele wandelingen, wij doen winterwandelingen, fietsen, daguitstap. Allee, ja, lekker gaan eten. Dat doen we ook. Dus,
1: ik hoor toch wel veel het woord cultuur terugkomen.
2: Ja. Dat is ook wel. Daar wordt wel een beetje de nadruk op gelegd. Bij ons toch.
1: Ja. En zijn dat dan tentoonstellingen? Zijn dat optredens van Vlaamse of internationale artiesten?
2: Nee, wij houden het bij voordrachten van sprekers allerhande. Wij proberen een aantal thema's, cultuur, geschiedenis, klimaat, voeding, dat allemaal. Dus ons voordrachten staan altijd in functie van een thema.
1: En lekker eten en drinken, dat doen jullie dan ook regelmatig? Is dat zo één keer per maand dat jullie gaan eten?
2: Nee. Met fietsen vroeger gingen ze 's middags nog uitgebreid eten, maar met de jonge generatie, die zeggen nee, wij gaan fietsen. Dat is heel belangrijk.
1: Ja, fietsen is natuurlijk
2: maar
1: wel
2: eten,
1: gezond. Hè?
2: Als er een etensactiviteit is, gelijk een barbecue of de opening van ons nieuw werkjaar of de nieuwjaarsreceptie, dat is ook altijd nog heel uitgebreid en er is veel volk dat daar naartoe komt.
1: Ja, dat is iets waar iedereen op afkomt.
2: Ja.
1: Ik heb begrepen dat jullie ook een tentoonstelling organiseren. Daar gaan we zo meteen voort over praten.
2: Ja.

0: Ik zit nog steeds bij Marten Meester van Neos Ekeren, dat zijn 40ste verjaardag viert. Marten, is ook een expo naar aanleiding van die verjaardagen.
1: Ja, inderdaad. Wij wilden dat jaar afsluiten met een tentoonstelling om te laten zien wat de senior tegenwoordig zowel in zijn marge heeft. En wij hebben 16 mensen van onze vereniging die tentoonstellen met hun kunstwerken. Dat gaat van beeldhouwen, fotografie, keramiek, glasblazen, poëzie. Het is echt een mooi aanbod. En die tentoonstelling die loopt van 13 tot 21 juni in de namiddag in het Cultuurhuis. En op woensdag 17 juni is er in de namiddag ook een fotograaf aanwezig. En daar kan de senior, degene die dat wil, met zijn kleinkinderen naartoe komen en kunnen ze een foto laten maken.
0: Dus met je familie daar naar die tentoonstelling om een foto van je en je gezin te laten maken.
1: Ja.
0: Neos, dat is een vereniging die nog groeit qua leden, toch in Ekeren?
1: Ja, absoluut. Wij zijn heel erg gegroeid. En dat komt misschien omdat wij toch altijd nog een ander aanbod hebben dan de meeste seniorenverenigingen. En we willen dus dat ook zo houden.
0: Jullie spelen geen bingo en zo. Het is echt voorop staat.
1: Ja, absoluut. En heel wat komt aan bod elke maand.
0: Mensen die informatie willen, waar kunnen die terecht?
1: Wij hebben een hele mooie website, Neos Ekeren. www.neosekeren.
0: En kan je ook aansluiten als je niet van Ekeren bent?
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Het staat voor iedereen open.
1: Ja.

0: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
0: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
0: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit. Een wereld van verhalen.

Vanavond zijn regen- en onweersbuien nog mogelijk. Vannacht komen er opklaringen en blijft het bijna overal droog bij 12 graden minimum. Morgen en donderdag is het wisselvallig met regen, onweer en opklaringen en maxima rond 20 graden. Vanaf vrijdag daalt de temperatuur een paar graden, maar kunnen er meer opklaringen zijn.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Muziekmuseum Vleeshuis organiseert opnieuw rondleidingen in de toren van de Onze Lieve Vrouw-kathedraal. Het bezoek start in het stadhuis van Antwerpen met de mini-expo Torentunes. Daar kan je het verhaal van de klokken en de bijaard ontdekken aan de hand van stukken uit de museumcollectie van het Vleeshuis. Dat is momenteel gesloten omwille van restauratiewerken. Daarna volgt een wandeling naar de kathedraal en de beklimming van de toren. Na 515 treden wacht bovenaan een panoramisch uitzicht over de stad. De ticketverkoop voor de rondleidingen in juli en augustus is gisteren gestart. De restauratie van de historische Neerhoeve in het Schoonselhof is na 2,5 jaar afgerond. Het beschermde monument krijgt een nieuwe toekomst als uitvalsbasis voor de stedelijke dienst begraafplaatsen. Vanaf september volgend jaar zullen er onder meer grafmakers, administratieve medewerkers en de doorgroeiploeg voor jongeren aan de slag gaan. Ook VZW Grafzerkje krijgt er een vaste plek. Burgers en begrafenisondernemers kunnen er terecht voor informatie en administratieve vragen. Een opvallende nieuwigheid is de Zaal der Herinneringen. Die zal gebruikt worden voor lezingen, infosessies, educatieve bezoeken en herdenkingsactiviteiten. Met de nieuwe Neerhoeve investeren Stad Antwerpen en Vlaanderen in erfgoed, dienstverlening en educatie. Het Antwerpse stadsbestuur heeft het conceptontwerp goedgekeurd voor de heraanleg van het Koningin Astridplein. Het plein moet overzichtelijker, veiliger en aantrekkelijker worden, met meer groen en een betere organisatie van het verkeer. Het ontwerp verdeelt het plein in drie zones: een mobiliteitszone aan de noordkant, een centrale stedelijke tuin en een ruim voorplein aan het Centraal Station. De tramkeerlus verdwijnt en het openbaar vervoer wordt gebundeld aan de noordzijde. Er komen ook meer bomen, extra groen en een nieuwe waterpartij. Ondergronds wordt de fietsenstalling volledig vernieuwd. Die krijgt meer capaciteit en een betere verbinding met het station en de pre-metrostations. De autoparking verhuist volledig naar een lager niveau. Het voorontwerp wordt verwacht in het najaar van 2027. Op zaterdag 27 juni stelt de stad het ontwerp voor aan het publiek en is er ruimte voor vragen.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uitstok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
5: De Pikkedieven bestaan 5 jaar en dat wordt gevierd. Op zaterdag 6 juni word je om 20 uur verwacht in Café Grand Laboureur aan de Willy Staeslei 95 in Ekeren. De Pikkedieven brengen er de tofste Antwerpse songs uit hun repertoire. Er zijn gastoptredens van Wout Stout, Steven Boers, Karel Bierkes, Louis Elens en Joris van Elst. Kom mee vieren op 6 juni, 5 jaar De Pikkedieven. De toegang is gratis.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. Fijn dat je weer naar Radio Express luistert. Ook de komende uren zorgen we weer voor gevarieerde muziek en Antwerpse weetjes. Kortom, je zit weer helemaal goed bij de Radio van Stad.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Vanavond zijn regen- en onweersbuien nog mogelijk. Vannacht komen er opklaringen en blijft het bijna overal droog bij 12 graden minimum. Morgen en donderdag is het wisselvallig met regen, onweer en opklaringen en maxima rond 20 graden. Vanaf vrijdag daalt de temperatuur een paar graden, maar kunnen er meer opklaringen zijn. Dit is

Bonjour Anvers, ik ben Nicolas, un Ixtel, jullie iedereen dag, un vrai classique français voor. Ik hoop dat jullie deze mooi vinden.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Day zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uitstok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: De Pikkendieven bestaan 5 jaar en dat wordt gevierd. Op zaterdag 6 juni word je om 20 uur verwacht in café Grand Laboureur aan de Willy Staeslei 95 in Ekeren. De Pikkendieven brengen er de tofste Antwerpse songs uit hun repertoire. Er zijn gastoptredens van Wout Stout, Steven Boers, Karel Bierkes, Louis Elens en Joris van Elst. Kom mee vieren op 6 juni, 5 jaar De Pikkendieven. De toegang is gratis.

Echt Antwerps Theater is terug. Ruud de Ridder, Nicole Laurent, Anke de Ridder, Dirk Lavrijsen en Maarten Bosmans spelen Mijn Gebuur Heeft Het Zuur. Gust en Edith leiden een rustig leven, wel een beetje getekend door het gemis van Harry, hun overleden buurman en schoonzoon. Harry was niet alleen de man van hun dochter Nadine, maar ook Gust's beste vriend. Wanneer dochter Nadine onverwacht op bezoek komt, blijkt dat ze een nieuwe vriend heeft, Julien. En ze is van plan om terug naast haar ouders te komen wonen. Mijn Gebuur Heeft Het Zuur is het echt Antwerps theater op zijn best. Met dolkomische situaties, spitse dialogen, absurde toestanden, een lach en zelfs een traantje. Te zien tussen 10 en 26 juli in Theater Elkerlik. Je kan Antwerpen-Zuid verkennen van op het dak, op verschillende data nog tot eind juni. Heb je zin om de stad eens vanuit een nieuw perspectief te bekijken? Wel, dan kan je met een gids de Zuiderdaken verkennen. Een nieuw stadslandbouwproject op het Antwerpse Zuid. Tijdens een rondleiding van anderhalf uur ontdek je een verborgen daktuin op een oud pakhuis, het vernieuwde Zuidpark en het groeiende groendak van het MHKA. Je leert ook hoe daktuinen helpen om de stad groener te maken en beter bestand tegen hitte en hevige regen. Een ticket boeken, dat doe je via de website van het MHKA.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: De Desmodus rotundus, beter bekend als de vampiervleermuis, leeft in Midden- en Zuid-Amerika en voedt zich uitsluitend met bloed. Meestal zoekt hij 's nachts rustig slapende koeien of paarden op, maakt met zijn scherpe tandjes een minuscuul sneetje in hun huid en likt vervolgens het sijpelende bloed op met zijn tong. Ja, wat nog fascinerender is, soms delen deze vleermuizen dat bloed. Vindt één van hen een nacht lang geen prooi, dan kan hij namelijk binnen 2 dagen verhongeren. Daarom braken andere vleermuizen een beetje bloed op om het te delen. Daarbij likken ze elkaars bekken schoon, een soort lugubere sociale maaltijd. De vleermuizen helpen elkaar niet uit liefdadigheid, maar op basis van wederdienst. Vandaag red ik jou, morgen red jij mij. Gewoon helemaal niets doen. Blijkt voor veel mensen bijna een opgave. Maar geef er eens aan toe en je zal zien hoe opgeladen je daarna bent. Ruim alle afleidende spullen, zoals een laptop en je telefoon, op. Ga vervolgens languit op de zetel liggen of zet je in kleermakerszit. Kijk rustig voor je uit in het niets of staar uit het raam. Telkens wanneer je afgeleid wordt of als er gedachten opdoemen, zeg je een bepaald woord in je hoofd. En je zal merken dat je na een tijdje je gedachten stop kan zetten en alleen nog maar voor je uitstaart.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
5: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
6: Een wereld van verhalen.
5: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio. En ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
6: Summit.
5: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
6: Summit. Een wereld van verhalen.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks

0: speelgoed en veel meer. Happy Rabbits & Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
1: De Pikkedieven bestaan 5 jaar en dat wordt gevierd. Op zaterdag 6 juni word je om 20:00 verwacht in Café Grand Laboureur aan de Willy Staeslei 95 in Ekeren. De Pikkedieven brengen er de tofste Antwerpse songs uit hun repertoire. Er zijn gastoptredens van Wout Stout, Steven Boers, Karel Bierkes, Louis Elens en Joris van Elst. Kom mee vieren op 6 juni, 5 jaar De Pikkedieven. De toegang is gratis.

Van 4 tot en met 7 juni staat Antwerpen volledig in het teken van mode tijdens het Antwerp Fashion Festival. Geen gesloten modeweek, maar een open stadsfestival waar je mode echt beleeft. Verspreid over de binnenstad ontdek je modeshows, expos, talks en installaties in winkels. Je maakt kennis met gevestigde namen en jong talent. Hoogtepunten zijn onder meer de expo rond de Antwerpse 6 in het Modemuseum en de jaarlijkse show van de Modeacademie. En veel van de activiteiten zijn bovendien gratis. Van 4 tot en met 7 juni dus. Tijdens het weekend van 19 tot 21 juni verandert de handelsbeurs in Antwerpen in een paradijs voor bierliefhebbers. Op het Bierpassieweekend proef je meer dan 200 Belgische bieren, van frisse witbieren en fruitige krieken tot krachtige trappisten en abdijbieren. Je ontdekt er de rijkdom en diversiteit van de Belgische biercultuur en ontmoet er liefhebbers uit binnen- en buitenland. Een ideale uitstap dus voor wie graag nieuwe smaken ontdekt. In de handelsbeurs in Antwerpen tussen 19 en 21 juni.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

Vanavond zijn regen- en onweersbuien nog mogelijk. Vannacht komen er opklaringen en blijft het bijna overal droog bij 12 graden minimum. Morgen en donderdag is het wisselvallig met regen, onweer en opklaringen en maxima rond 20 graden. Vanaf vrijdag daalt de temperatuur een paar graden, maar kunnen er meer opklaringen zijn.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Muziekmuseum Vleeshuis organiseert opnieuw rondleidingen in de toren van de Onze Lieve Vrouw-kathedraal. Het bezoek start in het stadhuis van Antwerpen met de mini-expo Torentunes. Daar kan je het verhaal van de klokken en de bijaard ontdekken aan de hand van stukken uit de museumcollectie van het Vleeshuis. Dat is momenteel gesloten omwille van restauratiewerken. Daarna volgt een wandeling naar de kathedraal en de beklimming van de toren. Na 515 treden wacht bovenaan een panoramisch uitzicht over de stad. De ticketverkoop voor de rondleidingen in juli en augustus is gisteren gestart. Twee vennootschappen zijn in Antwerpen veroordeeld omdat ze 23 appartementen op de Italië-Lei illegaal verhuurden via Airbnb. De appartementen hadden een woonbestemming, maar de nodige vergunningen voor toeristische verhuur ontbraken. De rechtbank legt beide vennootschappen een boete van 28.000 euro op, met uitstel van 3 jaar. Daarnaast worden de opbrengsten uit de verhuur verbeurd verklaard. De rechtbank heeft ook beslist dat de Airbnb-activiteiten binnen 2 maanden moeten stoppen. Binnen 6 maanden moeten de appartementen opnieuw op de gewone huur- of koopmarkt worden aangeboden. Gebeurt dat niet, dan riskeren de vennootschappen een dwangsom van 1.000 euro per appartement per dag. Volgens de rechtbank gaat het om een zware veroordeling die past binnen de strengere aanpak van illegale toeristische verhuur. De restauratie van de historische Neerhoeve in het Schoonselhof is na 2,5 jaar afgerond. Het beschermde monument krijgt een nieuwe toekomst als uitvalsbasis voor de stedelijke dienst begraafplaatsen. Vanaf september volgend jaar zullen er onder meer grafmakers, administratieve medewerkers en de doorgroeiploeg voor jongeren aan de slag gaan. Ook VZW Grafzerkje krijgt er een vaste plek. Burgers en begrafenisondernemers kunnen er terecht voor informatie en administratieve vragen. Een opvallende nieuwigheid is de Zaal der Herinneringen. Die zal gebruikt worden voor lezingen, infosessies, educatieve bezoeken en herdenkingsactiviteiten. Met de nieuwe Neerhoeve investeren Stad Antwerpen en Vlaanderen in erfgoed, dienstverlening en educatie. Dit is

Radio Express is deze week de radio van Ekeren. Een hele week lang hoor je in aanloop naar Heerlijk Ekeren van 7 juni alle dagen een babbel met iemand uit het district. Zet je radio dus op Express en beleef Ekeren via DAB+, radioplayer 105.4 FM en radioexpress.be.

0: Op zaterdag 6 juni staat comedian Moshin Abbas in de Antwerpse Stadsschouwburg met zijn debuutshow Mo. Abbas is een reizende ster in de Vlaamse comedy. Hij brak bij het brede publiek door met zijn deelname aan De Slimste Mens ter Wereld en was ook te zien in Dancing with the Stars. Daarnaast dook hij op in programma's zoals Komen Eten en Ik Vraag Het Aan. Op het podium staat hij bekend om zijn energieke stijl en persoonlijke verhalen, vaak met veel zelfspot en herkenbare situaties. In zijn voorstelling Mo neemt hij je mee naar zijn jeugd aan zee, zijn studententijd in Gent en zijn Pakistaanse roots. Verwacht een openhartige en vooral erg grappige show van een comedian die razendsnel aan populariteit wint. Moshin Abbas zie je op zaterdag 6 juni in de Stadsschouwburg. Als je zin hebt om te snuisteren tussen tweedehandsboeken en vintage platen, wel dan is de Lettermarkt zeker iets voor jou. Deze gezellige markt vindt twee keer per maand plaats in Antwerpen. Elke eerste zaterdag op het Panamarenkoplein op Nieuw-Zuid en elke tweede zaterdag op het Vette Osplein in de Slachthuisbuurt. Je bent welkom van 10 tot 16 uur om te zoeken naar verborgen schatten tussen boeken en vinyl. En wie even wil pauzeren kan terecht bij de Apero-truck voor een drankje en een hapje. De Lettermarkt loopt nog tot 12 september.
1: Grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express 7.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Radio Express is deze week de radio van Ekeren. Een hele week lang hoor je in aanloop naar Heerlijk Ekeren van 7 juni alle dagen een babbel met iemand uit het district.
1: Het verenigingsleven in Ekeren bruist. Neos Ekeren is daar een voorbeeld van en daarom zit ik bij Mart de Meester. Neos, stel ik het goed als ik zeg of het vergelijk met Okra, is dat min of meer ook zo'n seniorenvereniging?
2: Ja, inderdaad. Neos is een seniorenvereniging, gegroeid uit de middenstand vroeger, maar nu voor iedereen toegankelijk.
1: En die NEOS, waar staat dat voor?
2: Dat staat voor Netwerk voor Ondernemende Senioren.
1: Ondernemende senioren, ja. Dan kan ik aannemen dat er heel veel activiteiten zijn.
2: Wij geven maandelijks een voordracht in het cultuurhuis, in Of de Biest. Wij doen culturele wandelingen, wij doen winterwandelingen, fietsen, daguitstap. Allee, ja, lekker gaan eten. Dat doen we ook. Dus,
1: ik hoor toch wel veel het woord cultuur terugkomen?
2: Ja. Dat is ook wel. Daar wordt wel een beetje de nadruk op gelegd. Bij ons toch. In ja.
1: En zijn dat dan tentoonstellingen? Zijn dat optredens van Vlaamse of internationale artiesten?
2: Nee, wij houden het bij voordrachten van sprekers allerhande. Wij proberen een aantal thema's, cultuur, geschiedenis, klimaat, voeding, dat allemaal. Dus ons voordrachten staan altijd in functie van een thema.
1: En lekker eten en drinken, dat
2: ja,
1: doen jullie dan ook
2: er
1: regelmatig?
2: Absoluut bij.
1: Is dat
2: ja.
1: zo één keer per maand dat jullie gaan eten?
2: Nee. Met fietsen vroeger gingen ze 's middags nog uitgebreid eten, maar met de jonge generatie die zeggen nee, wij gaan fietsen. Dat is heel belangrijk.
1: Ja, fietsen ja. is natuurlijk
2: maar
1: wel
2: eten,
1: gezond. Hè.
2: Als er een etensactiviteit is, gelijk een barbecue of de opening van ons nieuw werkjaar of de nieuwjaarsreceptie, dat is ook altijd nog heel uitgebreid. En er is veel volk dat daar naartoe komt.
1: Ja, dat is iets waar iedereen op afkomt.
2: Ja.
1: Ik heb begrepen dat jullie ook een tentoonstelling organiseren. Daar gaan we zo meteen voort over praten.
2: Ja.

0: Ik zit nog steeds bij Marten Meester van Neos Ekeren, dat zijn 40ste verjaardag viert. Marten, er is ook een expo naar aanleiding van die verjaardagen.
1: Ja, inderdaad. Wij wilden dat jaar afsluiten met een tentoonstelling om te laten zien wat de senior tegenwoordig zowel in zijn marge heeft. En wij hebben 16 mensen van onze vereniging die tentoonstellen met hun kunstwerken. Dat gaat van beeldhouwen, fotografie, keramiek, glasblazen, poëzie. Het is echt een mooi aanbod. En die tentoonstelling die loopt van 13 tot 21 juni in de namiddag in het Cultuurhuis. En op woensdag 17 juni is er in de namiddag ook een fotograaf aanwezig. En daar kan de senior, degene die dat wil, met zijn kleinkinderen naartoe komen en kunnen ze een foto laten maken.
0: Dus met je familie daar naar die tentoonstelling om een foto van je en je gezin te laten maken.
1: Ja.
0: Neos, dat is een vereniging die nog groeit qua leden, toch in Ekeren?
1: Ja, absoluut. Wij zijn heel erg gegroeid. En dat komt misschien omdat wij toch altijd nog een ander aanbod hebben dan de meeste seniorenverenigingen. En we willen dus dat ook zo houden.
0: Jullie spelen geen bingo en zo. Het is echt voorop staat.
1: Ja, absoluut. En heel wat komt aan bod elke maand.
0: Mensen die informatie willen, waar kunnen die terecht?
1: Wij hebben een hele mooie website, Neos Ekeren. www.neosekeren.
0: En kan je ook aansluiten als je niet van Ekeren bent?
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Het staat voor iedereen open.
1: Ja.

Vanavond zijn regen- en onweersbuien nog mogelijk. Vannacht komen er opklaringen en blijft het bijna overal droog bij 12 graden minimum. Morgen en donderdag is het wisselvallig met regen, onweer en opklaringen en maxima rond 20 graden. Vanaf vrijdag daalt de temperatuur een paar graden, maar kunnen er meer opklaringen zijn.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Op de Bredabaan in Merksem woedde in de nacht van zondag op maandag een brand in een gesloten shisha-bar. Het vuur brak rond 5:10 uit en was snel onder controle. Er was wel veel rook. De bewoners van het appartement boven de zaak werden tijdelijk geëvacueerd. Er vielen geen gewonden. Volgens de politie zijn er aanwijzingen van brandstichting. De shisha-bar is al sinds december bestuurlijk gesloten. Het gerechtelijk labo en een branddeskundige onderzoeken de exacte de oorzaak van de brand. De restauratie van de historische Neerhoeve in het Schoonselhof is na 2,5 jaar afgerond. Het beschermde monument krijgt een nieuwe toekomst als uitvalsbasis voor de stedelijke dienst begraafplaatsen. Vanaf september volgend jaar zullen er onder meer grafmakers, administratieve medewerkers en de doorgroeiploeg voor jongeren aan de slag gaan. Ook VZW Grafzerkje krijgt er een vaste plek. Burgers en begrafenisondernemers kunnen er terecht voor informatie en administratieve vragen. Een opvallende nieuwigheid is de Zaal der Herinneringen. Die zal gebruikt worden voor lezingen, infosessies, educatieve bezoeken en herdenkingsactiviteiten. Met de nieuwe Neerhoeve investeren Stad Antwerpen en Vlaanderen in erfgoed, dienstverlening en educatie. Twee vennootschappen zijn in Antwerpen veroordeeld omdat ze 23 appartementen op de Italië-Lei illegaal verhuurden via Airbnb. De appartementen hadden een woonbestemming, maar de nodige vergunningen voor toeristische verhuur ontbraken. De rechtbank legt beide vennootschappen een boete van €28.000 op, met uitstel van 3 jaar. Daarnaast worden de opbrengsten uit de verhuur verbeurd verklaard. De rechtbank heeft ook beslist dat de Airbnb-activiteiten binnen 2 maanden moeten stoppen. Binnen 6 maanden moeten de appartementen opnieuw op de gewone huur- of koopmarkt worden aangeboden. Gebeurt dat niet, dan riskeren de vennootschappen een dwangsom van €1.000 per appartement per dag. Volgens de rechtbank gaat het om een zware veroordeling die past binnen de strengere aanpak van illegale toeristische verhuur.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè?
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weien, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
5: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
6: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
7: Radio Express is deze week de radio van Ekeren. Een hele week lang hoor je in aanloop naar Heerlijk Ekeren van 7 juni alle dagen een babbel met iemand uit het district. Zet je radio dus op Express en beleef Ekeren via DAB+, Radioplayer 105.4 FM en radioexpress.be.

0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
1: Radio van Stad. Radio Express.
2: Een hele goede avond. Het is 6:00 en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier ermee.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: In de zomer van 1982 bracht de Britse band ABC een van hun, zeg maar, meest iconische nummers uit, The Look of Love. Een plaat die niet alleen hun definitieve doorbraak betekende, maar ook een blauwdruk werd voor de perfecte mix van New Wave, Pop en Soul, overgoten met een flinke dosis jaren 80 glamour. Het nummer werd geschreven door de drie bandleden en was de opvolger van Poison Arrow. Beide nummers waren te vinden op hun debuutalbum The Lexicon of Love. The Look of Love geldt inmiddels als een klassieker binnen het genre en werd geproduceerd door Trevor Horn, die eerder al had gewerkt met The Buggles en later zijn naam zou verbinden aan onder andere Frankie Goes to Hollywood en Seal. Horns bombastische productie met weelderige strijkersarrangementen en dansbare beats tilde The Look of Love van ABC naar een bijna filmisch niveau. In Amerika behaalde ABC de 18e plaats. In Engeland scoorde The Look of Love een nummer 4.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: De Pikkedieven bestaan 5 jaar en dat wordt gevierd. Op zaterdag 6 juni wordt je om 20 uur verwacht in café Grand

Boereur aan de Willy Staatslei 95 in Ekeren. De Pikkedieven brengen er de tofste Antwerpse songs uit hun repertoire. Er zijn gastoptredens van Wout Stout, Steven Boers, Karel Bierkes, Louis Elens en Joris van Elst. Kom mee vieren op 6 juni, 5 jaar De Pikkedieven. De toegang is gratis.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Een hele goede avond, 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag van maandag tot zondag hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80 te bieden hebben.

De Pikkendieven bestaan 5 jaar en dat wordt gevierd. Op zaterdag 6 juni word je om 20:00 verwacht in café Grand Laboureur aan de Willy Staeslei 95 in Ekeren. De Pikkendieven brengen er de tofste Antwerpse songs uit hun repertoire. Er zijn gastoptredens van Wout Stout, Steven Boers, Karel Bierkes, Louis Elens en Joris van Elst. Kom mee vieren op 6 juni, 5 jaar De Pikkendieven. De toegang is gratis.

0: Te weinig ruimte, thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storos Self Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de eerste maand aan slechts 1 euro. Boek nu je gratis virtuele rondleiding op storo.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

Radio Express is deze week de radio van Ekeren. Een hele week lang hoor je in aanloop naar Heerlijk Ekeren van 7 juni alle dagen een babbel met iemand uit het district. Zet je radio dus op Express en beleef Ekeren via DAB+, Radioplayer 105.4 FM en radioexpress.be.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

De Pikkendieven bestaan 5 jaar en dat wordt gevierd. Op zaterdag 6 juni word je om 20:00 verwacht in café Grand Laboureur aan de Willy Staeslei 95 in Ekeren. De Pikkendieven brengen er de tofste Antwerpse songs uit hun repertoire. Er zijn gastoptredens van Wout Stout, Steven Boers, Karel Bierkes, Louis Elens en Joris van Elst. Kom mee vieren op 6 juni, 5 jaar De Pikkendieven. De toegang is gratis.

0: Te weinig ruimte? Thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storos Self-Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de eerste maand aan slechts 1 euro. Boek nu je gratis virtuele rondleiding op storo.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

0: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. Grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier.

0: Wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
3: Radio Express, de radio van Stad.
4: Radio Express.
5: Het laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur, van zondag tot donderdag, tussen 11 en 12.

grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express, 7 dagen op 7, tijdloze pop.

bestaan 5 jaar en dat wordt gevierd. Op zaterdag 6 juni word je om 20:00 verwacht in café Grand Laboureur aan de Willy Staeslei 95 in Ekeren. De Pikkedieven brengen er de tofste Antwerpse songs uit hun repertoire. Er zijn gastoptredens van Wout Stout, Steven Boers, Karel Bierkes, Louis Elens en Joris van Elst. Kom mee vieren op 6 juni, 5 jaar de Pikkedieven. De toegang is gratis.

0: Wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

0: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. Grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste uit de jaren 80 hoor je.

0: Radio Express, de radio van stad.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Zit je dag vol en voel je je snel vermoeid? Amino Alliance ondersteunt je energie en helpt vermindering van vermoeidheid dankzij vitamine C en essentiële aminozuren. Kies herhaalgemak en pak meteen 10% korting met gratis verzending op je eerste levering. Ontdek ook het jaarpakket, 1 maand gratis en bespaar ruim €200. Check amino-alliance.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

0: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. Grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.